Ik ben zo eenzaam op dit strand. Roestiek met deze vrouw voor de leeftijd.